0: este nuevo icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Rijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden. Het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Reijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden. Het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En voetbalclubs halen op het laatste moment nog snel de laatste voetballers binnen. Over een uurtje sluit de transfermarkt. Zo haalt Feyenoord aanvaller Reijs Nelson binnen. Hij speelde de afgelopen jaren voor Arsenal. En PSV verhuurt middenvelder Isaac Babadi tot het eind van het seizoen aan Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden. Het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. Het huis waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, dat meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Er is trouw achter gekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen, het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

Geen playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker. I just wanna fuck. I just wanna fuck.

gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

for $10.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies 1 jaar. De Verenigde Naties wil dat Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later ook het hele land over. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nieuwe icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalgen en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
4: Zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet.

0: die had ik lang niet meer gehoord, zeg. Red Hat Kingpin en de FBI en Do the Right Thing. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom, Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Mellis Morning Mix. Ik heb weer een reguliere uitzending voor je vanochtend. De afgelopen weken waren wel anders dan anders op dit tijdstip op deze zender. Maar goed, dat had alles te maken met de zomervakantie uiteraard. Maar de R zit weer in de maand. De meteorologische herfst is begonnen. En wij kijken vooruit naar de kerst, zal ik maar zeggen. Hey, ik ben benieuwd hoe het met jou is. Zo direct praten we wel even bij. Er is niet zo heel veel veranderd in dit programma verder. Ik trakteer je aan het begin van dit programma. Maar altijd op de nieuwe Icebreaker. Tenminste, helemaal aan het begin. De tweede plaat is dat meestal bij mij. En ik ben niet helemaal bij. Maar volgens mij is die van Post Malone featuring Jeremy. En hij heet Fuck.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.
2: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

Mooi, mooi, mooi. Neil Young en The Old Man. Hey, goedemorgen. Hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix. Daar luister je naar. Donderdagochtend tussen 10 en 12 kun je dit programma altijd beluisteren. En dan wordt het zondagmiddag herhaald, hè, tussen 5 en 7. Dus het zou ook zomaar kunnen zijn dat je nu iets na 5 op zondagmiddag luistert. En ook dan ben je van harte welkom, uiteraard. Ik zei het net al helemaal aan het begin. Ja, de afgelopen weken waren wat anders dan anders. Ik was met vakantie. Ik heb een prachtig mooie reis gemaakt naar Canada. Ik weet niet of je mij op social media volgt. Hoeft niet. Maar als je dat toevallig doet, dan heb je misschien wat posts gezien van mij. Ja, ik was echt onder de indruk van dat land. Ik was er nog nooit geweest. Ik was er met mijn hele gezin naartoe. Dat was ook erg leuk, moet ik zeggen. En ja, het zal je niet verbazen dat je dan weer een beetje geïnspireerd wordt door de Canadese artiesten en de Canadese muziek. En Neil Young zojuist was daar een voorbeeld van. Hè? Ja, mensen denken heel vaak bij Canadese muzici dat ze uit Amerika komen. Maar nee, Neil Young is een echte Canadian. Hey, hoe is het met jou? Ook lekker genoten van de zomervakantie, van de hittegolven die het land hebben overspoeld. Misschien ben je weg geweest, misschien ben je dat juist niet geweest en ga je in het najaar nog lekker weg. Hoe het ook zij en waar je ook bent, je kunt natuurlijk altijd luisteren naar dit mooie radiostation. Ja, niet heel veel veranderd. Ik heb straks Monica Leijen met meer vrouwen op de radio. Paul Goulmy laat het afweten, maar hij heeft wel een plaatje doorgegeven. Verder hebben we een prachtig ijsicoon deze week van Fleetwood Mac. De opvolger van Rumours. Nou, dan weet je waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Verder heb ik natuurlijk het Prince moment. De Pimpanplaat. En ja, hele fijne liedjes. Ik heb weer stapels uitgezocht uit mijn eigen collectie. En laat dit nou ook een Canadees zijn, zeg. Bryan Adams. En ken je deze nog van hem? Heat of the Night.

0: Wordt veel gedraaid op allerlei zenders. De nieuwe single van de Fontaines D.C. Marianne. In 2024 geloof ik waren ze echt de band van het jaar aan alle kanten overal. En vorig jaar hebben ze het wat rustiger aangedaan. Maar dit jaar is er weer nieuw werk te bewonderen en te beluisteren. Marianne, dus je kent het misschien al. Eens even kijken. Ik heb het boekje van Robert Lodge bij me. Met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En ik wou het vanochtend even met je hebben over Amy Winehouse. Ja, huiselijk geweld bepaalt geen onbekend verschijnsel in de roerige geschiedenis van de rock en pop. Maar Amy Winehouse die gaf er toch wel een bijzondere draai aan. Want in een openhartig interview in 2007 vertelde ze zonder veel omhaal dat ze haar man Blake af en toe een klap gaf als hij had gedronken en iets zei wat haar niet beviel. En die opvallend luchtige manier van het praten over het mishandelen van haar echtgenoot leverde haar kritiek op van voorvechters voor mannenrechten. Ja, want die stelde namelijk dat als een man dat zou gezegd hebben, dat hij zijn partner mishandelde, waarschijnlijk zou die man dan worden opgesloten en gestigmatiseerd en publiekelijk aan de schandpaal genageld zou worden. En dat dat voor Amy dus eigenlijk niet anders zou behoren te zijn, ook al was het dan een vrouw die een man mishandelde. Enfin, je begrijpt het verhaal. Je begrijpt het verhaal. Het huwelijk van Amy en Blake was ondertussen allesbehalve rustig. Het stel werd tijdens hun stormachtige relatie voortdurend achtervolgd door de Britse paparazzi en werd regelmatig gefotografeerd met bloed en blauwe plekken en naar vermeende vechtpartijen. Nou, we weten nu dus dat ze daar allebei een handje van hadden. En in 2009 kwam er een einde aan het huwelijk en gingen de twee officieel uit elkaar. Amy Winehouse, je zou bijna denken: I'm no good and you know it.
1: I'm no

0: The Weeknd. En dan de E weglaten, hè? The Weeknd. En Can't Feel My Face. En The Weeknd komt ook uit Canada, uit Toronto. Wist jij dat, Monica Leijen? Goedemorgen, overigens.
1: Goedemorgen. Ja, dat wist ik inderdaad. Ja.
0: Oh, en, dat wist je.
1: Ik kan me voorstellen dat artiesten nu ook veel meer de nadruk erop leggen dat ze uit Canada komen en niet uit Amerika bijvoorbeeld. Daar kan ik wel iets bij voorstellen.
0: Nou, daar heb je een punt inderdaad. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Hoe is het met jou? Want ik heb je al een aantal weken niet meer gesproken natuurlijk. Jij gaat nooit in de zomer op vakantie, maar in het voor- en najaar geloof ik, hè?
1: Ja, ik ga in het voor- en najaar en ik ga nu dus inderdaad in het najaar. Ik ben wel vorige week even een paar dagen naar Texel geweest.
0: Oeh.
1: Maar de grote vakantie, mijn zomervakantie, die moet nog komen.
0: Tijdens mijn vakantie is Tony Scott overleden. Ga ik straks nog wat van draaien. En ja, er zijn er nog wel meer overleden. Maar dat heb jij dus allemaal meegemaakt terwijl je thuis was. Ja. Dat is een leuk bruggetje naar de reden waarom we je altijd bellen. Namelijk meer vrouwen op de radio. Wat heb je deze week voor ons? Vertel.
1: Nou ja, inderdaad, weer iemand die is overleden. En dat is, ik vind het toch wel een heftige gebeurtenis. Of tenminste, heftig als in dat het een icoon was. En het is zeg maar de queen of country. En het is natuurlijk Dolly Parton. Iemand die enorm door sporen verdiend heeft met heel veel dingen. Dus Country Music Awards gewonnen, Grammy Awards, een Oscar-nominatie voor een liedje 9 to 5.
0: Ja, alles. Maar goed, weet je, alles is langsgekomen de afgelopen weken. Ik kon geen social media bekijken of televisiezenders aanzetten. Zeker in Canada, waar je natuurlijk ook de Amerikaanse zenders ontvangt, of ze kwam langs. Maar wat heb jij met haar?
1: Nou, ik vind haar, ik vind het een fenomeen, zeg maar. En ze is, zeg maar, qua vrouw, het is natuurlijk een vrouw, maar enorm geëmancipeerd. Een groot voorvechter ook van vrouwenrechten. En niet dat ze daar heel erg prat op ging, maar ze was wel heel erg... als ik zeg boegbeelden, gaan de mannen misschien lachen. Maar wel een fenomeen.
0: Ja, maar dat soort grappen over boegbeelden, zo, die kon ze zelf ook heerlijk maken. Hè? Ze zat onder de zelfspot. Zat ze. Nou, we zitten echt langer dan ooit te praten. Maar dat verdient ze misschien ook wel. Maar we gaan vooral wat van de draaien. Zeg het maar.
1: Het is eigenlijk wel de magnum opus, zeg maar. Het masterpiece van Dolly. Ze heeft het zelf geschreven in 1973. En het nummer heet Jolene.
0: We gaan er naar luisteren, Mo. Dankjewel. Tot volgende week. Hoi.
1: Oké. Okay.

0: Ze was op menig podium te zien deze zomer. Zara Larsson met de Lush Live Act. Hè, met de danseressen uit het publiek. Van Pinkpop tot Pukkelpop. En ik vind het leuk. Lush Live heette dat.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icon.
0: Ice Icon deze week komt uit 1978. Nee, herstel 1979. 12 oktober 1979 kwam het origineel uit. Het 12e album van Fleetwood Mac. Ja, ze hadden daarvoor natuurlijk Rumours gemaakt. En dan is het altijd lastig om een opvolger te maken die net zo succesvol is. Nou, hij werd niet net zo succesvol, maar toch wel degelijk succesvol. En hij staat vol met prachtige liedjes. Het album Tusk van Fleetwood Mac. En weet je wat Tusk eigenlijk betekent? Dat zijn van die slagtanden van olifanten en zo. En allemaal dat soort diersoorten. Nou, dat is een feitje waar je niks aan hebt, maar dat weet je dan toch maar weer mooi. Luister naar het prachtige Storms.

0: Duffy, and well, well, well.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Er was veel te doen over het album Timeless wat uit is gekomen. Een postuum album met liedjes uit zijn hele oeuvre. Nou, daar ga ik misschien volgende week wel wat van draaien. Deze week had ik nog een andere in gedachten. En die ligt ook al zo lang in de digitale koffer dat ik hem er vandaag maar eens uit wil halen. Van het Sign of the Times album, Hot Thing, Prince.

0: Ice Radio.
1: Hey, show it, baby.
2: Zou zomaar kunnen dat je op Hot Thing van Prince dan niet stil kon blijven zitten. Nou, met deze plaat wordt dat nog ingewikkelder. Want ook nu eindig ik het eerste uur weer met een fijne disco dance classic. Misschien herken je nog wel dingen uit dit nummer die later gebruikt zijn in andere liedjes. Zogenaamde samples. Maar dit is het origineel. Loretta Holloway, die ooit ook nog meezong op Relight My Fire van Dan Hartman. Tot aan het nieuws. Love Sensation.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Melis Morning Mix.
6: Set him up, viewers.

0: De nagedachtenis aan Tony Scott en That's How I'm Living. Hey, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. Ja, en dan kun je zomaar een eerbetoon draaien aan toch wel een oer-Nederlandse hiphopper. Een pionier, een kwartiermaker, een wegbereider, of hoe je hem ook wil noemen. Ik heb het meegekregen toen ik op vakantie was. Ik geloof dat hij nog niet eens 60 was, Tony. Helaas, helaas. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. That's How I'm Living, had ik al gezegd. Hey, uur 2. Ik heb straks Paul's platenkast. Paul niet aan de telefoon, want dat lukt even niet allemaal. Appt hij net, maar hij heeft wel een liedje doorgegeven. En verder natuurlijk de Pimpanplaat en allerlei andere leuke liedjes. Ik heb weer heerlijk zitten grasduinen in mijn eigen collectie. En ik ben ook de nodige nieuwe liedjes tegengekomen die meer dan de moeite waard zijn. Deze heb ik denk ik alles gedraaid. En anders ken je hem vast wel misschien via een andere zender. Maar ik draai hem ook graag voor je, hoor. De nieuwe van Editors, of de laatste van Editors moet ik misschien zeggen. En die heet The Rush.
1: Ice, The Alternative.

En als Blondie het dan zingt in plaats van Buddy Holly, dan klinkt het net even wat lekkerder, net even wat brutaler en wat puntiger. I'm gonna love you too. Blondie hoorde je hier op Ice Radio. Ik ben een paar weken in Canada geweest en net als in Amerika is deze plaat daar niet van de radio te krijgen. Ella Langley, Choosing Texas.

Ik vond dit toch een geweldige plaat toen het uitkwam in 93. Dat is alweer 33 jaar geleden. En dan vind ik het eigenlijk nog steeds geschreven en geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Je kent ze wel, de mannen uit Minneapolis. Die ooit in de Time zaten en tot de hofhouding van Prince behoorden. Maar uiteindelijk hun eigen weg kozen. En grote successen scoorden in de jaren 80. Echt, ze hebben de dance sound van de jaren 80. Die Minneapolis sound hebben ze heel wijd verbreid. Nou ja, joh, ik kan ik u erover vertellen. Laat maar, ga ik niet doen. That's the way love goes. En daarvoor dus Ella Langley, Houston, Texas. Wat een hit is dat, ook in Amerika en Canada. Even kijken. Paul Gulmi. Nee, ik hoef geen goedemorgen te roepen, want hij is niet aan de andere kant van de lijn. Dat lukte niet. Maar Paul is natuurlijk weer regelmatig te horen in dit programma na de zomer met Pauls Platenkast. Hij heeft zo'n brede muzieksmaak en zo'n bijzondere muzieksmaak. In zijn platenkast staat van alles en nog wat. De nadruk ligt een beetje op de jaren 80. En ook als hij niet aan de telefoon kan komen, dan appt hij toch altijd vaak even een plaatje door. Dat hij zegt, nou, deze moet je namens mij maar even aan de luisteraars aanbieden deze week. En deze week kiest hij voor Robert Palmer. And I didn't mean to turn you on. En dit is ook zo'n typische jaren 80 sound. Met die lekkere, diepe, doffe klappen. Dat is waar Paul van houdt. En ik ook. En ik hoop dat ik jou er ook een plezier mee doe. Met de groeten van Paul Gulmi, Robert Palmer op Ice Radio.

Alanis Morissette op Ice Radio. En je weet al wat ik wil zeggen, hè? Ook uit Canada. Hands Clean heette dat. En daarvoor namens Paul Goomy Robert Palmer voor je gedraaid. En I Didn't Mean to Turn You On. Ik mag graag luisteren naar de afrekening. Dat is een beetje de verrukkelijke 15 van Studio Brussel. Die wordt op zaterdagochtend uitgezonden. Dan moet ik altijd een beetje switchen natuurlijk tussen Ice Radio en Studio Brussel. Maar dit staat al weken nummer 1 in die lijst. Phoebe Bridges en A Lost Ball.

Voor mijn vakantie ook al een aantal keren gedraaid. Bandje uit Londen, Kyo en That's Me. En het begin doet me altijd heel erg denken aan All Along the Watchtower. Daar hebben ze denk ik op een of andere manier toch goed naar geluisterd. Net geen 2 minuten duurt hij. 1 minuut 59. Jammer, had van mij nog wel een paar minuten langer mogen duren. Hey, zo direct de Pimpan plaat hier in Mellis Morning Mix op Ice Radio. Je weet hoe het gaat. Eens kijken wat er deze week uitkomt. Maar eerst die dame.

Ja, tegenwoordig luisteren steeds meer mensen autoradio op een of andere manier. Want mensen klikken hun telefoon eraan of via DAB Plus of wat dan ook luisteren ze naar allerlei non-stop zenders. Of naar hun eigen Spotify lijstjes. Maar ja, toen ik op vakantie was in Canada vond ik het toch heerlijk. We hebben ook veel auto gereden daar om naar die Canadese zenders te luisteren allemaal. Dat zijn er heel veel en heel gevarieerd. En toen hoorde ik op een gegeven moment The Cure langskomen en Just Like Heaven. En ja, dat is dan weer zo'n verrassend liedje waarvan ik denk, hey, die wil ik ook wel eens eventjes aan jou laten horen. The Cure dus en Just Like Heaven brengt ons bij de Pimpamplaat. Dames en heren, je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpampet-schijfje. Ik draai 3 letters, die voer ik in de computer en dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters en die volgorde op mijn scherm. En dan kies ik dan ter plekke 1 uit. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. Ongeveer 20.000 liedjes in de database en de eerste letter is de R. De R van Richard en dan hou ik over 8815, 8815 liedjes met een R in de titel. Zijn er veel te veel tweede letter? De tweede letter is de K van Karel, RK. RK, dan zak ik in één keer naar 136 en dat zijn er ook nog best veel, maar er zijn heel veel woorden die eindigen op RK, namelijk dark en work. Dat zijn en New York, ja, en Park. Maar ja, daar komt er niks meer achter, dus dat wordt nog interessant. Even kijken, 136, veel te veel. Derde letter is de Z van Zacharias. Nou, dat wordt sowieso een moeilijk verhaal, denk ik. Ja, 0. Nee, die Z gaat eraf, de R en de K blijven staan. We gaan terug naar 136 en dan draai ik opnieuw een derde letter. En dat is de E van Eduard, een R, een K en een E. En wat hou ik dan over? 7 liedjes. Oh, dat is wel grappig. Koos Werkeloos. RKE zit erin, Werkeloos, van het Klein Orkest. En ik heb ook Cold Turkey. Turkey, daar zit RKE in. Turkey van John Lennon. Miracle Worker van Super Heavy. Dat is die band van Joss Stone en Mick Jagger. The Ballad of Dorothy Parker natuurlijk, van Prince. Wat heb ik hier? Verkeerd. Wat is dat? Oh ja, Verkeerd. RKE. Verkeerd. Verbonden. Van Agda de Munnik. En nog iets van Curtis Mayfield. Maar nee, ik kies voor deze. Ik kies voor deze. Daar zit een R, een K en een E in. Achter elkaar in de titel. En dus voldoet hij aan alle vereisten om

En dan hoor je zo'n liedje en dan denk je, hey, dat is interessant, dat moet ik maar eens een keertje draaien. Stella Lefty heet ze en Boston. En ik denk, nou, dat zal wel nieuw zijn. Maar nee hoor, dat is al lang en breed bekend in Nederland. Staat zelfs al wekenlang in de top 40. Dan loop ik weer eens heerlijk achter de feiten aan. Duid het mij niet euvel en neem het mij niet kwalijk. Ik ben alweer toe aan mijn laatste liedje, vrienden. En dat is net als aan het eind van het eerste uur weer een lekkere disco dance classic. Ik hoop dat je het gezellig vond om weer te mogen luisteren naar een reguliere Mellis Morning Mix. Als het donderdagochtend is, dan kun je zondagmiddag tussen 5 en 7 nog naar de herhaling luisteren. En anders ben ik er volgende week weer met een kerstverse editie als alles gaat zoals ik wil dat het gaat. Dank voor het luisteren. Tot slot, Chic en Everybody Dance. Maak er een mooi weekend van en een mooie week.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wat duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. En het plan van Brussel voor soepele klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: este nieuwe icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brief in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nile-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint, op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond, dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Een 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Nova Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Het weer van Weer Online? Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er 10.000 mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Het weer van Weer Online? Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Gebeurt in heavy doses.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren, omdat ze één voor één moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat, maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: este nieuwe icebreaker.
1: I just wanna spawn.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: is de nieuwe Icebreaker.
1: I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten, maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dichtgaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de Jonge was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Radio.
1: Ijskoud.
0: De warmste.
2: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, één minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.
1: Right about now. The funk soul.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse omroep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvrak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse oproep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

este nieuwe icebreaker. I just wanna fuck. I just wanna fuck.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvrak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse omroep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18-24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.